0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor...

om het staakt-het-vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK

voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het

Het Vondelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zonder wolken vandaag.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging.

0: kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee, snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen 4 weken hebben leerlingen van 7 basisscholen uit de Achterhoek een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld tijdens de e-waste race. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven. De e-waste race begon met een interactieve gastles over grondstoffen, recycling en de circulaire economie. De Mariaschool uit Ulft werd met de meeste punten de winnaar. Wethouder Roel Hunting van de gemeente Oude IJsselstreek overhandigde donderdag de prijs aan de trotse school. 16 organisaties in de Achterhoek kregen woensdagavond goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Mensisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie. Stuk voor stuk dragen de initiatieven bij aan het dagelijks welzijn van de Achterhoekers. Voor het Mensisfonds werden dit jaar ruim 141 projecten ingezonden. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal €5.000. De veiligheid rond station Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van de gemeentebelangen Doetinchem trok aan de bel, omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station verslechtert. Dat terwijl de gemeenteraad eerder €100.000 beschikbaar stelde voor extra toezicht. Kastelein wees erop dat er eerder positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast. Burgemeester Bouwmans erkende dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten.
3: Gazonnat. We helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat. Weekend voorbij en het gras.
8: Dat groeit maar door.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.

Luisteraars, een hele bijzondere goedemorgen. U staat afgestemd op de Gouden Groeven via de zenders van Radio Ideaal op deze zondag 28 juni. De laatste zondag voor de maand juni alweer. En we gaan Gouden Groeven draaien. Dat betekent dat ik gistermiddag eventjes op de snikhete zolder ben geweest. Aantal schijfjes opgezocht. Niet te lang, want je kon er eigenlijk niet wezen. Onder andere deze, het orkest van Kai Warner, hoorde je. En ook deze hebben we opgezocht. Het gaat over mijn eigen hond.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: Radio Ideaal.

Het bekende stemgeluid van de Sunstreams aan het einde van het eerste deel Gouden Groeven. En jawel, een beetje zomers is het wel deze keer. Nou, je hoort de zomerwind van Sunstreams. Vader Abraham daarvoor, Mood & Fun en Tony. Allemaal willekeurig gisteren uitgezocht. De laatste voor dit uur is van eigen bodem, wel Engelstalig. Dames en heren van Pussycat. In de jaren 80 een aantal grote hits gehad. En dit is er eentje van Doin' La Bamba. Heerlijke zomersnummer. Tot straks na tienen zijn we vlug weer bij u terug.

0: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land op
6: posthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door bliksem.

0: opsporingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er

En onder dit gezellig deuntje van Bad Comfort heet ik u van harte welkom bij het tweede deel Gouden Groeven via de zenders van Radio Ideaal. We zijn er bij u tot 11 uur en deze morgen 28 juni. En straks om 10:30 hebben we het regio nieuws. En nu eerst Duitsstalige muziek, Claudia Jung.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen 4 weken hebben leerlingen van 7 basisscholen uit de Achterhoek een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld tijdens de e-waste race. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven. De e-waste race begon met een interactieve gastles over grondstoffen, recycling en de circulaire economie. De Mariaschool uit Ulft werd met de meeste punten de winnaar. Wethouder Roel Hunting van de gemeente Oude IJsselstreek overhandigde donderdag de prijs aan de trotse school. 16 organisaties in de Achterhoek kregen woensdagavond goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Mensisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie. Stuk voor stuk dragen de initiatieven bij aan het dagelijks welzijn van de Achterhoekers. Voor het Mensisfonds werden dit jaar ruim 141 projecten ingezonden. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal €5.000. De veiligheid rond station Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van de gemeentebelangen Doetinchem trok aan de bel, omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station verslechtert. Dat terwijl de gemeenteraad eerder €100.000 beschikbaar stelde voor extra toezicht. Kastelein wees erop dat er eerder positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast. Burgemeester Bouwmans erkende dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden Groeven brengt je terug naar het gevoel van toen.

Zo, daar waren ze weer op deze zondagmorgen, 28 juni. Gouden Groeven. Ik heb ze met zorg uitgezocht gisteren op de hete zolder. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week zondagmorgen. Dan zijn we er weer. Niet in mijn persoontje, maar volgens mij zit Casper dan op deze plek. Straks het programma Laat maar eens horen na 11. Een boordevol programma, dus ik zou zeker aan de radio gekluisterd zijn. De laatste voor dit uur is van de heren en dames Roffels. Bedankt voor het luisteren.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur en de trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt

0: raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu,

Vandaag geeft de klok op Rock. Dit was Normaal op verzoek. Geen naar de andere kant van de bult. Meer over Normaal. Straks meer, dus blijf erbij. En zo is dat. Vergeet die luisteraars een goede morgen. De kop is eraf. Dit is de uitzending 224. Het is zondag 28 juni 2026. Dit is jouw gang 5 alweer van Lord Monsieur. Hier vanuit de grote studio van Radio Ideaal uit Zelm. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Altijd fijn als ze erbij bent. Vandaag op de koffie Ron Lam en Theo Holterman van het bestuur van het aanhangerschap. Normaal, ik zei het net al. Dennis is er, Dennis Rietberg. Dennis had een plaatje. En ik heb nog een paar verzoekjes in de platendeus. Je kunt er trouwens ook nog wat in doen, een verzoekje in de platendeus. Allemaal via dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Straks heb ik trouwens ook nog het weerbericht hier achter de foto. En de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega radiomaker van Streektal Radio. En tot slot heb ik nog een paar uitgangstipjes, zoals ik al zei. Vandaag stikt de uitzending voor een groot deel in het teken van Normaal. Dus lekker veel muziek van de boerenrockers hier uit de Achterhoek en daar hol ik van. Maar eerst gaan we snel wieten met Tissen. Is ook een verzoekje, geef naar Zander. Kom van de Hunnebed Highway. Dit is mooi werk met Laat de Zomer maar komen. MUZIEK

0: samen, maar kom!
1: Maar het kan aan mij liggen, want volgens mij is de zomer lang begonnen in het project om naar buiten te kijken. Het is bokken heet. No. In de studio, goedemorgen Ron Lam en Theo Holteman, jullie bunt van het aanhangerschap normaal. Dat zeg ik goed, hè?
2: Ja, dat zeg je helemaal goed.
1: Ja, goedemorgen man. Leuk dat jullie even tijd hadden om hier te komen, want kun je eerst eens even vertellen wat is eigenlijk het aanhangerschap?
2: Het aanhangerschap is eigenlijk de fanclub van het normale. We bestaan ook zowat 50 jaar. Een jaartje korter als normaal zelf bestaat. En ja, wij proberen zoveel mogelijk de content te verzamelen. We brengen 4 bodems per jaar uit over het hoe en wat. En dat is nu wel wat minder, nu normaal wat ouder wordt. Maar ja, we zijn nog wel levendig. We hebben nog een goede 2300 leden. We hebben nog wel een leuke portefeuille met leden.
1: Mooi. Bijna 50 jaar, zeg je, Ron, hè?
2: Ja.
1: En eigenlijk vanaf het begin. Maar bent jullie ook dan de enigste fanclub van normaal hier in Nederland? Nou, mag ik dat zo zeggen? Of kan ik dat...
3: Officieel wel.
2: Officieel zijn we de enigste. Er zijn nog wat groepjes die het normaal vertegenwoordigen.
1: Ja.
2: Maar officieel zijn wij inderdaad de officiële aanhangerschap.
1: Ja, precies.
2: Jarenlang heeft kantoor normaal ook in het bestuur gezeten als functie in de KVK.
1: Oh, Oké. Hey Ron, kun je eens vertellen, wat doe je eigenlijk binnen het bestuur?
2: Ja, officieel ben ik voorzitter, maar dat vind ik eigenlijk een beetje een... ik ben gewoon een bestuurslid als het aan mij ligt. En ik doe wat meer de dingen op afstand en klaar. En we hebben met elkaar, maar zijn we het bestuur, vind ik.
1: Ja. Oké, en dat doe je al hoe lang?
2: Ik ben nu voorzitter sinds Henk Kelder is gestopt. Ik denk een jaar of 65.
3: Ja, zoiets, ja.
2: Wegens gezondheid. En daarvoor zat ik in het bestuur als manager van alles.
1: Oké. Maar ik hoorde net al dat je ook al onmiddellijk lang bij de aanhangerschap zit.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben 98 in die buurt ben ik bij het aanhangerschap gekomen.
1: Ja. En ja, dan kom ik eigenlijk meteen op het volgende. Want jullie organiseren het Hurkersweekend. Hè? Mm. En hoe vaak hebben jullie dat dan al georganiseerd?
2: Wij zitten nu volgens mij ook van 98, 97 af zitten we bij de Tol. En ja, daarvoor hebben wij is het ook al was het Heukensweekend. Maar dat was, ja, ik denk dat ook al een jaar of 30, 35 bij elkaar bestaat.
3: Andere locatie.
2: Ja.
1: Op meerdere andere locaties.
2: Ja, precies.
1: Ja, oké. En dat doe je nog, nou wat je zegt, dat doe je al zo lang bij de Tol.
2: Ja. Ja,
1: want die samenwerking is natuurlijk hartstikke goed. Dus anders blijf je dan niet aan, toch?
3: Nee.
2: Nou, de samenwerking met de Tol is ook een beetje verbreed in de loop der jaren. De vergunningaanvraag wordt steeds ingewikkelder.
1: Ja.
2: Vroeger vroegen we zelf vergunning aan. Tegenwoordig is het echt de Tol die de vergunning aanvraagt. En ook het hele horeca daarmee voor zijn rekening neemt. En dat, ja, wij doen eigenlijk de kaartverkoop en de line-up.
1: Ja, maar er is ook een hele camping bij.
2: Ja.
1: Hè?
2: En
1: het is een heel weekend.
2: Die camping die is ook voor onze verantwoording inderdaad.
3: Ja.
1: Oké. En wanneer is het Hurkersweekend eigenlijk, Theo?
3: Eerste weekend van september. Dus 4, 5 en 6 september.
1: 4, 5 en 6 september. Ja. Nou, mooi man. En Theo, kun je ook nog wat vertellen over jouw functie dan binnen
3: Ja, zeker. Ja, mijn functie, ik zit nog niet zo lang bij het bestuur. Ja, op de rivier op dit moment. Wat ik doe, ja, notuleren van. Dus de vergadering die we hebben. Maar wat Ron al zegt, eigenlijk doen we alles samen.
1: Ja.
3: Daarnaast de line-up. Ik heb met 2 collega's uit het bestuur, zijn we druk met de line-up bezig. Hè, ieder jaar. En een Hurkersweekend, ja, het geldt eigenlijk. Je telt een jaar vooruit.
1: Ja, zeker. Ja.
3: We zijn al 2027 zijn we nu mee bezig op dit moment.
1: Ja.
3: Verder, ja, de bodem tot stand komen. Dus interviews met wie dan ook. Daar schrijf ik over. En het jaarverslag. Ja. Nou, dat doe ik al sinds 2012.
1: Dus een dikke functie dus.
3: Ik ben er wel leuk bezig mee. Ja.
1: Hey Ron, ik had aan jullie gevraagd van God, wat willen jullie voor liedje horen van normaal? Hè? Dus jij had een keuze gemaakt, Rocky.
2: Ja.
1: Van waar, Rocky?
2: Ja, dat vind ik altijd een heel mooi nummer. En het is een nummer wat niet heel veel gedraaid wordt in mijn beleving. En dat vind ik eigenlijk nog wel mooier aan het hele nummer.
1: Ja, ik vind hem ook wel leuk. Ja. Lekker Rocky. Ja. Rocky, ja. Hey, we gaan hem doen, Rocky. We komen dadelijk even bij jullie terug, goed?
2: Ja.

0: Ja, lekker man. Ze komen helemaal uit het hoge noorden. Uit Friesland om precies te zeggen. De mannen van Volgas en Holdien Hesses. En daarvoor hoorde je Rocky van Normaal. En dat was de keuze van Ron, onze oude rocker zelf. Ron, want ik zag hem straks ook op de motor hier aankomen rijden, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ik rij zelf ook motor met veel plezier. Wel een mooi weerrijder, want ik moet niet te veel slechtigheid op de weg hebben. Maar ik vind het geweldig.
0: Vinden jullie ook een beetje een older rocker dan niet?
1: Nee, ik ben niet een older
0: rocker. Ben je geen older rocker?
1: Nee, ik heb een moderne motor. En,
0: een moderne motor.
1: Ik ben een luxe poes wat dat betreft.
0: Oeh. Maar jij hebt wel een heel mooi normaal shirt aan.
1: Ja, dat wel ja. Dat, ik heb altijd als ik motor rijd, heb ik altijd een normaal shirt aan.
0: Ja. Met normaal in hart en in zieren.
1: Ja.
0: Oh, toch? Ja.
2: Heuken is troef, hè?
0: Heuken is troef. Ja, zo is dat. Ja. Hey Theo, ik ben want jij ging een beetje over het Heukensweekend, hè? Over de line-up en het allemaal. Dus misschien dat je daar eens even wat over vertellen kunt.
2: Nou, zeker. Ja, we hebben dit jaar ook weer een mooie line-up.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar ieder jaar. Wat we nu doen is breed trekken. Dus niet alleen boerenrock, is wel troef. Maar ook een feestband of whatever.
0: Nou, dan beneden. Laat maar zeuren dan.
2: Nou, Lijn 7, ken je die?
0: Wie?
2: Lijn 7. Lijn 7 is een feestband, die speelt top 40, die speelt rock. Echt koffers, nou perfect.
0: Waar komen die vandaan?
2: Die komen in het zuiden van het land. Dus volgens mij een zevenmansformatie, Lijn 7.
0: Oké.
2: Okay. Ja, Limburg. Echt een leuke. Ja, Brabant.
0: Brabant, ja. Praten ze plat?
2: Of ze plat doen? Nee. Echt koffers. Dus echt
0: een coverband.
2: Echt een coverband, ja.
0: En waar hebben we nog meer dan?
2: Bekend Old Nees is daar dat je wel.
0: Old Nees, ja.
2: Die hebben we op de vrijdag staan in dit geval. De Kissy Skills,
0: die
2: kan natuurlijk niet ontbreken. Hè? Ja, dus die hebben we ook van de partij. Wat ook is Erwin Nijhoff, die heeft er vorig jaar ook gestaan.
0: Ja.
2: Maar dan met Thijs Kempering.
0: Okay.
2: Dus dat is wel heel wat anders. Ja.
0: Met zijn bijen?
2: Met zijn bijen. Dus dat wordt een uniek iets eigenlijk. Ik ben ook benieuwd hoe ze gaat doen hoor. Ik weet van niets.
0: Ja.
2: Asbest, boerenrockformatie.
0: Asbest.
2: Ja, oké wel hè?
0: Ja.
2: Oké, heel goed. De Roundabouts. Roundabouts is een band uit Hellendoorn voor oorsprong, uit Twente. Ja, en die, dat is wel een beetje heavy metal, hard rock heavy metal.
0: Oei.
2: Ja, maar die past wel in het plaatje.
0: Ja?
2: Dus ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik kom allemaal namen, die komen zo links en rechts ook voorbij. Maar daar doen we dadelijk nog eens even wat over vertellen. Want jij hebt natuurlijk ook geregeld, zeg maar, dat in ieder geval van die bekende bandjes ook nog bij ons in de studio komen. Hè?
2: Klopt.
0: Ja, leuk man. Ja. En wat nog meer? Wat heet nog meer?
2: Kijk, ik heb een lijstje voor hem, dus ik lees even op.
0: Oh.
2: Peace of Maiden. Ja, ik ben ook niet de jongste meer. Hè? Peace of Maiden.
0: Oh.
2: Peace of Maiden, dat is eigenlijk zegt het al, Iron Maiden. Dus het is een tribute band in dit geval.
0: Van
2: dus
0: Iron
2: het
0: Maiden.
2: Is niet alleen de muziek, maar ook het uiterlijk. Dus er wordt wel een rock'n'roll, dat komt wel goed. Brass and Chains mogen niet ontbreken.
0: Oké.
2: Okay. Use of Folk, die hebben ook ieder jaar op de plank in de tour.
0: Ja, die hebben we het vaker gehoord, ja.
2: Ja. Maar goeie, echt een goede band hoor.
0: Oké. Okay.
2: Wie hebben we nog meer? Daisy Dukes hebben we het erover gehad.
0: Ah, die zijn leuk. Die zijn leuk. En de vorige keer is ook meegenomen hier naartoe.
2: Klopt. Ja.
0: Komen ze dit jaar ook weer? Of
2: ja,
0: niet?
2: Dit jaar ook.
0: Ah,
2: ja.
0: leuk man.
2: Dus het is volgens mij eind augustus hebben ze hier naar de studio.
0: Naar de studio, ja. Leuk.
2: Het is een nieuw nummer, dus dat komt toch goed.
0: Heb ik al een keer gedraaid, vorige week gevallen.
2: Maar heel goed gedaan.
0: Ah, mooi.
2: Even kijken, wie hebben we nog meer? Spanjes en de Jong. Ik ken hem wel, hè. Spanjes en de Jong is eigenlijk Fokker de Jong en Roel Spanjes, die samen.
0: Oh ja. Fokker en Roel.
2: Fokker
0: en
2: Roel, precies. Nou, de Heino's hebben we het al over gehad.
0: Heino's, ja. Mogen we ook niet ontbreken.
2: Nee, die mag niet ontbreken, nee. Kaf is ook een kofferband, dus dat is ook meer rockgericht. Maar goed, boerenrock. En we sluiten af met Croates.
0: Lekker man. Yeah. Lekker man. Een groot programma.
2: Ja.
0: We zeiden net al, hè, de komende werken, hè, mogen we even zien hoe we dat exact inplannen.
2: Ja.
0: Maar neem jij mensen mee hier naar de studio?
2: Ja.
0: Of die mensen komen zelf hier naar de studio?
2: Precies.
0: Maar jij komt ook nog een paar keer terug om de stand van zaken te vertellen.
2: Ja.
0: Jij had ook nog een keuze van een liedje, vertel.
2: Ja, dat klopt. Achter de Schuur. En dat is eigenlijk te maken met de insteek van het verhaal. Ik kom zelf uit een boerengehucht van oorsprong.
0: Ja.
2: Lieder Holthuis. Nou, wat daar het geval is, is ook een nummer herkenbaar eigenlijk. Dus de tekst van het nummer, dat raakt mij op die manier. Dus vandaar dat ik ervoor heb gekozen. En er zijn er meerdere die dat denk ik herkennen, dus vandaar.
0: Precies. Ja. Ik ga hem rijden, normaal met Achter de Schuur. Kom je daar ook nog een keer terug met zijn bijen?
2: Ja, doen we.
0: Helemaal goed.
2: Ja.

0: Hoofdvoortig was dat. Op verzoek ging deze naar Varsseveld. Dit was Toedama.
1: Het weer in de regio.
0: Het weerbericht van zondag 28 juni 2026. Door een ontiegelijke warme zomerse week is er nou dan eindelijk een beetje verkoeling geweest vannacht. Dit weerbeeld holden wij vandaag ook een beetje aan. Het bleef wel benauwd, tot 30 graden zelfs. Maar in de avond koelt het weer af. Met hier en daar vandaag zelfs een klein buikje. Het koelt af tot een graad of 20. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met de schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektal Radio. En binnenkort komt Mr. Streektal zelf bij ons in de studio. En dat is op zondag 12 juli. Dus als jullie nog wat van hem willen weten, laat het me even horen. Deze keer Alpengezang uit Dalen. Een jonge zangeres die het jodelen van haar opa heeft geleerd. Dit met een nummer ook met aan het Drents Liedjesfestival van afgelopen jaar. Speciaal voor opa gemaakt is het Ilse Scholten met Mijn Opa.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

0: Beste bil was dat van onze vriend Dennis. Er was trouwens ook een verzoekscan en ging naar Diem. Want ik weet zeker dat er eentje in Diem op de stoel zit te wiegen. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Trouwens, er was ook een leuk clipje bij, hè? Bij Beste Bil, hè?
1: Ja, Beste Bil was hartstikke leuk clipje.
0: Ja, met Mel en Dan.
1: Ja, in Achmol.
0: In Achmol, ja. Daar hem opgenomen.
1: Bijzonder.
0: Ja, was wel eentje om in de boeken te zetten.
1: Ja, het was een hele bijzondere dag. Maar allebasten gezellig, hè?
0: Allebasten gezellig, toch? Ja. Hey Dennis, goedemorgen. Vertel eens eventjes. Je had weer een eentje te vertellen.
1: Ja, ik heb weer een nieuw liedje gemaakt.
0: Ja, trouwens, voordat ik het vergeet, Dennis is onze huishanger. Kan ik dat zo zeggen, Dennis?
1: Ja, ik moet kinderen nu zo'n beetje, hè.
0: Ja, ja. Maar kun je een klein beetje meer vertellen over zo'n eigen?
1: Over mijn eigen? Ja, ik ben Dennis. Oh. Artiestennaam Dennis met Griekse ei. Ik ben Dennis Rietberg. Ik ben 56 jaar. Geboren in Aalten. Ik woon in Lichtenvoorde. Ik ben 8 jaar bezig met liedjes maken. Ik heb er een stuk of 20 gemaakt. Ja. 2 in dialect, Guus kom naar huis en Beste Bil. En de rest ben allemaal Nederlandse liedjes. En ik probeer gewoon een beetje leuke dingen nu te brengen. En,
0: ja, muziek uit de regio, daar hollen we ook van, toch?
1: En altijd kijken wat het wordt, hè?
0: Ja, zo is dat.
1: Dus de ene keer in de kroeg en de andere keer heb ik Verliefd.
0: Ja. Maar vertel eens even, je hebt een nieuw liedje uitgebracht. Wie, wat, waar? Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, Wie, wat, waar is geschreven door Olaf Hesselmans. En dan stuurt me af en toe van die demootjes op. En dan kijk ik er even naar en dan luister ik er naar en denk van, is het wat voor mij of is het niet wat voor mij? En dan stuur ik dan naar Dylan van der Veen. Ik denk van, dat kan wel wat worden. Ja. En die maakt er een mooie productie van. En dan gaat dat ding een keer 4 of 5 gaat dat heen en weer. En dan wordt er een beetje aan de sleutel. En dat het leuk is, dan gaan we er een clip van maken. Dit keer hebben we hem gemaakt in Delft. Dus,
0: ja, want dat is ook nog een bijzonderheidje. Hè? Vertel daar eens wat over.
1: Ja, wees, je hebt het altijd over Amsterdam. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van, er worden al zoveel clips opgenomen in Amsterdam. En ik zoiets had van...
0: We gaan naar Delft.
1: Ja, ik was één keer doorreden. Ik denk van, dat is wel een leuk stadje.
0: En toen kwam ik een heel mooi bruidje tegen, of een heel mooi meisje tegen in Vlaardingen. Ik denk, dat is wat vooral.
1: Ik denk... Ja, was heel aan het filmen en ik werd er eigenlijk een beetje onpasselijk van. Maar het bleek dat ze live was op TikTok. Ik heb er gevraagd en op een gegeven moment hebben we daar contact gelegd. En ze wil het nog steeds graag doen. Dus ze is ook nog van Rijswijk naar Delft gekomen en heeft er lekker in de clip mee gespeeld. Gewoon allemaal spontaan, niks geregisseerd. Ja, het enige geregisseerde stukje is dat haar man was afgelopen vrijdag met getrouwd is, eventjes langs lopen en achter hem kik.
0: Ja,
1: en dat is het enige geregisseerde stukje. Verder is alles gewoon lekker spontaan.
0: Dat wou ik net tegen jou vertellen. Ze is ook intussen de dingen getrouwd.
1: Ja, ook nog eventjes. Ja. Dus ik wilde nog even nemen, maar ik had geen tijd. Dus,
0: ja, maar wel leuk, toch?
1: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
0: Hey Dennis, ik ga even dat nieuwe liedje van jou draaien. Wie, wat, waar? Blijf je daar nog even hangen, want ik heb nog een paar uitgangstipjes dat je met wil doen. In ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: En de Ron doet het nog even met en Theo doet het nog even met. Dus dat wordt een grote gezelligheid. Hier, Dennis met Wie, wat, waar?

0: altijd gezellig. Onze vriend Dennis was dat met zijn nieuwe WWW. Wie, wat, waar.
1: Dat is een kutje, zeg.
0: Ja, eens even kijken. Theo, ga je wou nog wat kwiet over het Huikersweekend?
2: Ja, zeker. Ja, wat we nog vergeten te vertellen zijn. We hebben sinds dit jaar nieuw is de muziekbingo.
0: De muziekbingo, ja?
2: Ja, zeker. Ja, de zondagochtend starten we met de muziekbingo. Dat is echt wel de moeite waard. Dus,
0: dan ja, trommelen ze allemaal uit bed.
2: Allemaal, want... Ja, dat gaan we ze letterlijk doen.
0: Ja?
2: Komt het Dweilorkest inderdaad, een tienmans formatie. En die gaat de camping op. En die zal iedereen een beetje wakker schudden.
0: En wie gaat die muziekbingo doen dan?
2: En de muziekbingo die wordt georganiseerd door, of georganiseerd, maar die wordt uitgevoerd door Theo Tankink.
0: Theo Tankink, ja. Ja. En ik begreep dat Theo het hele weekend met muziek steed.
2: Klopt.
0: Voor de gezelligheid.
2: Ja.
0: Op het mooie binnenplein.
2: Inderdaad, tussen de bands door. Het is altijd ombouw, een uur ongeveer.
0: Ja, nou, want binnen, we spreken elkaar dan nog even over. Want de komende weken, dan komen je met nog meer artiesten hier aan de studio.
2: Klopt.
0: Hè? Ja. Nou, helemaal goed.
2: Doen we.
0: Ja. Hey, ik had nog een paar uitgangstipjes liggen. Wil je die nog even meenemen? Theo zet de bril op.
2: Ja, ik zet de bril op. Ja.
0: Nou, liep je in één keer 10 kilometer sneller.
2: Ja, hoog schreeuw uit. nou, daar komt hij. Huiken in Toldiek. Albino een halve eeuw. Huiken in Toldiek. Met op zondag de Paloma's. Als alternatief van het afgelaste koffieconcert van Bo Voitog, optredens van de Heino's en nog veel meer. De Flophouse stiet aan de Hoogstraat 15 in Toldiek. Voor meer info kijk op www.flophouse.nl en of natuurlijk op de sociale media kanalen van Facebook en of Instagram.
0: Mooi man. Dennis, je had er ook nog eentje, hè?
1: Ja, vandaag is de timeline in Engbergen. Dus vandaag op het terras van restaurant Engbergen een gezellige zomerdag. Lekker koel tussen de bomen in de Skemmen. Met een optreden van de band Timeline. Altijd gezellig. De toegang is gratis. Het begin zometeen om 12 uur al. Restaurant Engbergen is te vinden aan de Bosweg in Voorst. Vlakbij het Openlichttheater van Engbergen. Voor meer info kijk op www.restaurantengbergen.nl of op de social media kanalen van Timeline en Restaurant Engbergen van Facebook of Instagram.
0: Mooi man. Ron, gaat er ook nog één?
3: Ja, speciaal bierproeven in Zutphen. Vandaag de laatste dag vanuit het speciaal bierfestival. Met vandaag een open podium voor creatieve acts. En extra aandacht voor de gezinnen met kinderactiviteiten. Het programma begint rond 1 uur, duurt tot 1 uur of 6. Het adres is Vogelpark Grote Gracht in Zutphen. Voor meer informatie kijk op www.chamaven.nl speciaal bierfestival. Of op social media kanalen van Facebook en Instagram.
0: Ah, mooi man. Hey, hartstikke bedankt dat jullie allemaal naar de studio bent gekomen. Ja. Theo en Ron van het Huikersweekend en van het aanhangerschap. Dennis met zijn nieuwe single.
1: Jullie ook weer bedankt.
0: We zullen ongetwijfeld nog even een hutje draaien. En heel veel succes. Laten we elkaar eens even goed op de hoogte houden.
2: Doe.
0: Ja? Goed zo. Hey,

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek. En aandacht voor muziek de regio. Dit was Lord Mansoeuren. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En graag tot de volgende keer. Goed gaan.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
4: LNB Vorm, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
6: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
7: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug.

0: Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

begint een beetje raar, hè? Na 12 uur, goedemorgen, goedemorgen. Maar het kan wel natuurlijk. Wat was dat gezellig net in de studio, zeg. Met Rudy en die mannen van het aanhangerschap. En met Dennis. Joh. En wij maken het ook gezellig natuurlijk.

0: Wij, als we ze hebben, als we ze kunnen vinden. Daar is het uitgebreide internet ter beschikking. Dus, maar ja, daar moet je een beetje mee oppassen. Is niet altijd goede kwaliteit. Wij zetten toch wel hoge eisen aan de kwaliteit van de muziek, hoor. WhatsApp in de studio, die staat aan. Jij kunt WhatsAppen als je een plaat wil horen. Dat hoeft niet binnen te zijn. Het mag ook buiten. Neem je de transistor mee of je telefoon. Dat kan ook. Dat kan je op muziek op luisteren natuurlijk. 0314-377-970. 0314-377-970. Oh, er komen al verzoekjes. Wat leuk. Er komen al verzoekjes binnen. Dat hebben wij graag natuurlijk. En ik snap best wel dat je in de tuin zit met dit mooie weer. Maar ook daar is muziek.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

Dubbel Solo. En een van de twee mensen van Dubbel Solo is Willem Jansen. Uit Spiek. En Willem is van de week jarig geweest. Ik weet niet meer, woensdag of donderdag, week uit mijn hoofd niet meer. In elk geval gefeliciteerd. En er zijn meerjarigen. Jazeker wel. Vandaag is Hein Michelbrink jarig. Hij wordt 79 jaar. En hij zingt nog steeds. Hij treedt nog steeds op. En hij wordt gefeliciteerd door alle medewerkers natuurlijk van Radio Ideaal.

was ook een beetje voor Ton, hè? Ton Pelikaan, die altijd die ledplaten aanvraagt. En deze van Hein Miggebrink vond hij vast wel mooi natuurlijk. Hij denkt aan uw leven. Hein was trouwens ook niet alleen. Hij was samen met de Grolse Hofzangers. Maar dat wisten jullie al natuurlijk wel. Hij was vandaag jarig en aanstaande dinsdag zou jarig zijn geweest. Onze Amsterdamse bosreus. Helaas, hij is er niet meer.

Hij was fijn, een plaatje van André Hazes. Gewoon omdat hij eigenlijk jarig zou zijn geweest aanstaande dinsdag. En een mooie voor dit temperatuurtje wat we buiten hebben. Het is koud zonder jou. Ach jongens, we gaan fietsen. Hoe dan?

0: is okay.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Op en naar Marokko. Ga je mee?
2: Het is heel aan het fietsen, dat weet ik wel. Maar van de week moeten we er tegen voetballen. En wat er ook gebeurt, laten we dat afspreken. Wie er ook wint, we gaan toeteren. Dat hoort erbij.
3: Vertrouw dichtbij. In de Achterhoek. Radio Idea.
2: De Achterhoek, bezongen door Normaal. Dankjewel, Ans. Het is een ander, maar deze is ook leuk.

0: Ik stek de gavel in het hooi en de greep in de mens. Met een stuk in de fietsen rijd ik mijn bed. Ik doe de achterhoek boogie.
1: De jongens van het aanhangerschap, normaal aanhangerschap, die waren net hier. Die zitten er trouwens nog. En die hebben een bingo, een normaal bingo. En die vragen aan mensen in de Achterhoek of ze leuke prijsjes hebben voor ondernemers, winkeliers. Of ze prijsjes hebben voor die bingo. Dat willen ze graag natuurlijk. En dat kan ik me wel voorstellen. Heb je iets, neem even contact met ze op. Dan komt het allemaal heel

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen 4 weken hebben leerlingen van 7 basisscholen uit de Achterhoek een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld tijdens de e-waste race. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven. De e-waste race begon met een interactieve gastles over grondstoffen, recycling en de circulaire economie. De Maria School uit Ulft werd met de meeste punten de winnaar. Wethouder Roel Hunting van de gemeente Oude IJsselstreek overhandigde donderdag de prijs aan de trotse school. 16 organisaties in de Achterhoek kregen woensdagavond goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Mensisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie. Stuk voor stuk dragen de initiatieven bij aan het dagelijks welzijn van de Achterhoekers. Voor het Mensisfonds werden dit jaar ruim 141 projecten ingezonden. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal €5.000. De veiligheid rond station Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van de gemeente Belangen Doetinchem trok aan de bel, omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station verslechtert. Dat terwijl de gemeenteraad eerder €100.000 beschikbaar stelde voor extra toezicht. Kastelein wees erop dat er eerder positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast. Burgemeester Bouwmans erkende dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Geen gezeur.
3: Lekker, hè?
2: Dit is Willem van der Veur.

Dat hij natuurlijk, als het een beetje warm weer is, dan heb ik het een stuk makkelijker. Want dan wordt er niet zoveel gebeld, dan wordt er niet geappt. Daar hebben de mensen te warm om te appen of ze zitten in de tuin. Maar in de tuin kun je ook een radio luisteren, hoor. Dat is verder geen enkel probleem. The Cats, wat heb ik fout gedaan? Where have I been wrong? Ik heb geen idee, maar het was wel een mooi nummer en een grote hit. Dennis was net in de studio trouwens. En om hem, ik vind het altijd leuk als ik hem weer even zie. Dus de nieuwe single van Dennis, ik daai hem eventjes. Wie, wat? Wie, wat, waar? Luister naar Dennis.

kun je gewoon thuis doen. Dat maakt niet zo heel erg veel uit eigenlijk. Kom maar, ja. Dit met een knopje. Ik druk dat niet hard genoeg in, volgens mij. Ik weet het niet, stop de plaat, ja. Maar heb je. Highway heb ik opstaan.

lijkt heel erg op Nederpop eigenlijk. Dat is zo'n bepaalde groep wat zit daarin? Highway bijvoorbeeld, die zingen dit. Ja, Hello, My Love Ferrari zat er bij, wou ik zeggen. Octopus, dat soort groepen, ja. Nederpop. Dit is lekkere Griekse muziek. Jeroen, ga eens wat zingen, jongen. Het is nu tijd.

Ja, in Griekenland is het ook warm. Het is anders warm, hè. Dan heb je een beetje windje erbij altijd. Dus op het moment valt het wel mee trouwens. Hè. Die hele erge warmte die we van de week hadden, die is een beetje weg. Radio Idea. Maar het komt volgens mij wel weer terug, hoor. Dat weet ik niet zeker. Dus maak je niet druk. Ga niet naar de trek bijvoorbeeld. Dat kan wel, maar het hoeft niet. Nee, hier is mooi werk. Nee.

Tank, jazeker. Oh, niks in de kop, nog niet remmen. Mooi hè? Ik moet denken aan de Hummelse Hei. Dat kon je dat goed doen natuurlijk. Ja, zo is de Zwarte Cross ook ontstaan eigenlijk. Hè? Wist je dat? Ja, dat wisten we wel natuurlijk. Oh, even een verzoekplaatje tussendoor. Deze gaat in de richting Drempt en is voor ons allemaal.

Hoe heette die jongens ook alweer, werd het gezegd. Ik weet de naam niet meer van die groep. Het was Octopus. Met al die armen, weet je niet. South of the Border, maar het is door heel veel artiesten gezongen in de jaren 70. Het bracht ons terug. Oh ja, Tante Thea, die was binnen aan het genieten van de mooie muziek. Dankjewel voor het compliment. Weet je waar ik zin in heb? Weet je waar ik echt zin in heb?

0: zijn we toch lekker dit jaar, hè? Oh, ik heb er al een paar gehad, ja. Als je hem nog niet gehad hebt, ga je die nieuwe toch even proberen. Ik vind het een aanrader, absoluut.
1: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio.

0: Het geluk lag me toe, ik ga leven. Dat is een single van Rob van Daal. Die brengt ons in de omgeving al van 1 uur. Ik heb nog 4 seconden om te zeggen. Dadelijk na het nieuws ben ik gewoon weer bij je terug.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonden. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Dit uur is dat mooi. Jannes. Jannes speciaal voor jou gedraaid met Zwevend naar Geluk. Ik vind het toch wel een van de mooiere nummers van Jannes. Ik moet het eerlijk zeggen, jongens. Het nieuws zit erop. De reclames hebben we gehad. Ik heb nog een uur muziek voor jou. En er zitten alweer aardig wat verzoekjes in. Ondanks het mooie weer worden er toch verzoekjes gedaan. Vind ik altijd leuk. En heb jij een verzoekje gedaan? Het komt eraan. Tussen nu en 2 uur, zeg maar.

die is zeer succesvol in dat, dat programma waar hij allerlei dingen moet zingen. Ja, zingen kan niet wel. Maar het gaat goed met hem. Hij zit aanstaande vrijdag in de finale samen met Roxanne. Iedereen zegt altijd Rosanne. Nee, het is Roxanne. Ja. En er zit er nog eentje bij. Dan moet ik even de naam van vergeten. Met z'n drieën in de finale in elk geval. En ja, ik vind het Bauke wel. Want het is die jongen goed. Volgende week zag ik zondag dat ik die nieuwe muziek van hem bij me. Die hij gezongen heeft. Ja, dat gaat me vast wel lukken. Maar eerst nu. Op het podium hier bij Radio Ideaal.

much more they'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

0: komt altijd in de war met die jongen. Wimmy heet hij, met twee M'en. Wimmy Bauma, Zolang als het kan. Die hebben we gedraaid op speciaal verzoek. En deze is van Marco, Marco de Hollander, om het wel te zeggen. Hij heeft het over die zomernacht. Welke zomernacht? Die zomernacht.
1: Ik

natuurlijk hebben we het daarover zomernachten. Van die plaknachten hebben we van de week gehad. Hè. Echt dat het veel te warm was. Maar goed, ze zijn overleefd. En we gaan gewoon vrolijk door met de zomer van 2026. En daarin hoort muziek bijvoorbeeld van de Vrijbuiters. En die wordt gedraaid op verzoek van Dini. Speciaal voor iedereen. Dus ook voor mij. Het gaat over tranen. Tranen van blijdschap. En tranen van...

0: Nou, die heeft misschien wel meegezongen, ik denk het. Maar ze vroeg deze plaat aan en die was ook speciaal voor jou en voor jou en voor jou. Hè. Tranen van blijdschap, tranen van verdriet uitgevoerd door de Vrijbuiters.
1: Er hangt iets in de lucht.
0: Dat is de was.
1: Is dat amore?
0: Dat is de was, die moet je afhalen, ja.

zag de titel staan en ik denk, daar komt Arnie aan zijn. Maar dat was niet zo. Nee, het was Donnie Ponsen. Dus het is een vrij nieuwe opname eigenlijk over dat oeroude liedje. Volgens onze Jamie is dit een grote zomerhit. Het gaat over zomernachten, over zwoele zomernachten zelfs. En het wordt gezongen door Rutger van Barneveld.

0: ik vind Cheerio toch leuker eigenlijk hoor. Ja, zwoele zomernachten. Oké. Ja, kenners zeggen dat het een zomerhit gaat worden. En dat is het ook wel natuurlijk voor Rutger van Barneveld. Wat had ik hier nou weer klaargezet? Oh ja, een liedje over de Tour. Volgende week zondag als ik er dan ben, dan begint de Tour de France.
1: Je m'appelle

0: Ik had het om de een of andere mystieke reden. Ik kwam in contact met Tony Vallée, de zangeres van Pussycat. En die was jarig, hè? Ja. Die is 73 geworden van de week. Ja. Mooie leeftijd, vind ik. Pussycat met My Broken Souvenir. Laat jij wel eens een pakje komen uit China. Dan moet je opletten, want vanaf 1 juli, dus vanaf dit is al woensdag, worden de pakjes uit China per pakje €5 duurder.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Ik kan nog wel eens aardig oppassen. Het kan nog wel eens lekker duurder worden. Maar die versturen alles per pakje, geloof ik. Hey, die plaat hebben we al gehad, waarom ga je niet weg? Die hoort uit het systeem te verdwijnen toch als ik hem gedraaid heb. Nou goed, dat doet hij niet. Wat hebben we dan nog meer leggen? Dit bijvoorbeeld.
3: Je m'appelle Frans.
0: Ja, dat hebben we ook gehad. Alles blijft hangen tegenwoordig. Dat is ook niet zoals ik het had voorgesteld. Nee, even kijken wat ik daaraan kan doen.

hoorde je Henk Wijngaard, een verzoekje. In dit geval de kleine deur naar het paradijs. Ja, moesten we er nog wat bij zeggen? Ja, moet ik een ander dingetje opzoeken. Maar goed, Henk Wijngaard hebben we gedraaid. En we hadden wat ruzie met de computer. Die heeft het warm. Ja, ik kan me daar wel iets van voorstellen. Jullie? Best wel, ja. Goed, even een mooi nummer. Een gevoelig nummer. Een smartlap, zeg maar. Waarom mag ik mijn kind niet zien? Een single van Dennis Jones.

tekst. Terwijl is een hele vrolijke zanger met Polonaise liedjes en zo, maar het heel een beetje ingepakt. En ik vind het dat hij het goed gedaan heeft, eigenlijk best wel. Ja. Eigenlijk best wel, ja. Wie zijn dit? Dit zijn Rosie en Andres.

0: Believe in You. Rosie en Andres zongen er wel heel erg vrolijk over.
1: Vertrouwd, dichtbij, in de Achterhoek, Radio Ideaal.
0: Ik heb hem aangekondigd en ik wil hem graag draaien, de nieuwe single van Susanne Veldmeijer.

is lekker, hè? Hij is zomers. Hij is een beetje ondeugend. En dat mag ook wel. Suzanne Veldmeijer, De Nacht van je Dromen. Het is de nieuwe single. Hij is net deze week uitgekomen. En wat heb je met het mooie weer? Als het zo warm is, gebeuren er af en toe rare dingen. Gebroeders Co hadden er een liedje over gemaakt.

warme weer natuurlijk. Ja. Alleen maar schoenen aan. Ik zou wat meer aantrekken als ik naar de supermarkt moet gaan. Ja. Maar dat is nou een keer zo. Hey, het is bijna 2 uur. Ik moet afscheid van je gaan nemen. Het is tijd om de zon in te gaan. Nou, eigenlijk niet. Hè. De koele kamer in te gaan. En ik zou zeggen, houd een beetje rustig voor jezelf allemaal. Dadelijk nog muziek overigens van Rochette. Van Shocking Blue en van Shakira bijvoorbeeld.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden... maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt... kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris... duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden één gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Tuincentrum Bloemen.
6: Langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
7: We zouden deze

0: Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli verandert de Grote Markt in Lochem opnieuw in één groot openluchtpodium tijdens Lochem Pop Meets Harmony. Een middag waarop jong talent, slagwerk, harmonieorkest, zang en liveband samen zorgen voor een muzikale belevenis vol energie, herkenning en gezelligheid. Inmiddels is Lochem Pop Meets Harmony niet meer weg te denken uit het muzikale weekend in het centrum van Lochem. Samen met Blues rond de kerk vormt het evenement een feestelijke soundtrack voor de binnenstad. Het programma begint met de muzikanten van de toekomst. De jeugdleden van Advendo krijgen als eerste het podium. Vervolgens is het de beurt aan de slagwerkgroepen van Advendo. Met een mix van ritmische instrumenten, moderne technieken en aanstekelijke beats zorgen zij voor een optreden dat niet alleen gehoord, maar vooral beleefd wordt. De grote finale is voor het harmonieorkest van Advendo. Samen met een liveband, zanger, zangeres en backing vocals brengen zij een programma vol bekende hits die generaties verbinden. Lochem Pop Meets Harmony is daarmee veel meer dan een concert. Het is een muzikale ontmoeting tussen jong en oud, tussen harmonie en popmuziek en tussen luisteraars die al snel veranderen in een enthousiast meezingend publiek. De dag, zaterdag 4 juli, duurt van 11 tot half 4. De toegang is gratis en meer informatie is te vinden op de website van Advendo Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. Afgelopen nacht was sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren, evenementen werden afgelast en op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op het recreatiepark Stroomroek beperkte de consumptie van alcohol door dat pas vanaf 8 uur 's avonds toe te staan. Hulpdiensten en gemeenten roepen mensen op om goed op elkaar te letten, genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op diverse plekken zijn extra koele ruimtes ingericht. Vanaf zondag wordt het langzaam minder warm. Ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van de Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43e editie lijken vooral de fanatieke deelnemers in het voordeel. Dat komt doordat de eerste etappe dit jaar een ploegentijdrit niet meetelt. Fanaten weten beter welke renners meedoen en in vorm zijn en kunnen zo met hun kennis andere deelnemers voorblijven. De organisatie overweegt daarom een wijziging. Mogelijk gaat de eerste etappe vanaf volgend jaar wel meetellen. Een week voor de collegewisseling heeft Partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te verstrekken over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een AZC in Montferland. Op grond van artikel 169 van de gemeentewet moet het college gevraagde inlichtingen aan de raad verstrekken, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met dat openbaar belang. Het college vindt dat daarvan sprake is. Daarmee wekt het college volgens Helder de indruk dat raadsleden niet te vertrouwen zijn met vertrouwelijke informatie. De motie kreeg alleen steun van de PVV. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak

vaak ruzie, echt met iedereen. Doe normaal man, wat is jouw probleem? En weer denk ik alleen nog maar aan

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. De commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over.

0: Toch en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, Wet dat ik bij LNB Vorden moet zijn.

Een hele goede middag. Het is zondag 28 juni, even over 4 uur. Dit is de swingende middag hier op Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en swingende muziek. Dit eerste uur hoort u ook rond 4:30 het regionieuws. En komt mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. Verder heb ik muziek klaarstaan van zangeres Mo. Maar ook Clouseau, Rutger Kort, de Doobie Brothers en Jeroen van der Boom komen voorbij. We begonnen dit programma met The Corrs en hun plaat Radio. Hoe toepasselijk op deze zender. En nu gaan we verder met muziek uit de jaren 80. Zangeres Kim Wilde had een grote hit met Never Trust a Stranger.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal. Oh.

Terug in de tijd met de Doobie Brothers na begin jaren 70 en Long Train Running. Daarvoor hoorde u nog muziek van Hadi Jan en ook Crisscross Amsterdam kwam voorbij met hun plaat Stay. Straks gaan we naar het regio nieuws en hoort u muziek van zangeres Mo. Maar eerst gaan we nog even terug naar de jaren 90 met DJ Bobo en Somebody Dance With Me.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. Afgelopen nacht was sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren, evenementen werden afgelast en op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op het recreatiepark Stroomroek beperkte de consumptie van alcohol door dat pas vanaf 8 uur 's avonds toe te staan. Hulpdiensten en gemeenten roepen mensen op om goed op elkaar te letten, genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op diverse plekken zijn extra koele ruimtes ingericht. Vanaf zondag wordt het langzaam minder warm. Ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van de Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43e editie lijken vooral de fanatieke deelnemers in het voordeel. Dat komt doordat de eerste etappe dit jaar een ploegentijdrit niet meetelt. Fanaten weten beter welke renners meedoen en in vorm zijn en kunnen zo met hun kennis andere deelnemers voorblijven. De organisatie overweegt daarom een wijziging. Mogelijk gaat de eerste etappe vanaf volgend jaar wel meetellen. Een week voor de collegewisseling heeft Partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te verstrekken over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een AZC in Montferland. Op grond van artikel 169 van de gemeentewet moet het college gevraagde inlichtingen aan de raad verstrekken, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met dat openbaar belang. Het college vindt dat daarvan sprake is. Daarmee wekt het college volgens Helder de indruk dat raadsleden niet te vertrouwen zijn met vertrouwelijke informatie. De motie kreeg alleen steun van de PVV. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

grote doorbraak voor de band Train was in 2001 deze plaat en die heet Drops of Jupiter. Daarvoor hoorde u de prachtige Nederlandstalige plaat Een Nacht als Deze van zangeres Mo. En ook kwam het regionieuws nog voorbij. Allemaal hier bij de Swingende Middag op Radio Ideaal. En terwijl ik hier zo zit om programma te maken, bedenk ik me dat momenteel het koffieconcert van Hurken in Toldijk vol aan de gang is. Zo rond deze tijd zijn er verschillende bands die op het programma staan. Als ik me niet vergis is vanmorgen het koffieconcert onder andere begonnen met Boffoy toch. En staan ook de Heino's daar op deze zondag nog op het programma. Afgelopen vrijdag was natuurlijk dag 1 van Hurken in Toldijk. Toen onder andere met de band Drok en ook Bokkes die daar op het podium stond. Van alles moois om van te genieten op deze mooie zondag. We gaan verder met muziek van de Texas Midnight Runners.

2018 was het grote doorbraakjaar van zangeres Selena Gomez. En deze plaat bracht haar hoog in de hitlijsten en die heet Back to You. Daarvoor hoorde u nog de Belgische band Clouseau met hun plaat Nobelprijs. En ook gingen we nog terug naar eind jaren 70 met Blondie en Denise. Daarmee komt het eerste uur van de swingende middag alweer ten einde. En gaan we naar het NOS-journaal van 5 uur. Daarna ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek hier op Radio Ideaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Ons lokale duo, u hoorde Suzanne en Freek. Natuurlijk geboren en getogen hier in de Achterhoek. Dus ik vind het altijd leuk om even te zeggen dat ze toch een soort van lokale helden zijn. En hun plaat Onderweg naar Later. Welkom bij de tweede uur van de swingende middag hier op Radio Ideaal. Onder andere muziek van Shania Twain, maar ook Manfred Mann, Marco Borsato en The Stones komen voorbij. Verder hoort u mijn collega Thea Saalmink met de agendatips uit de regio. En gaan we nu verder met muziek van zangeres Sia en Never Give Up.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli verandert de grote markt in Lochem opnieuw in één groot openluchtpodium tijdens Lochem Pop Meets Harmony. Een middag waarop jong talent, slagwerk, harmonieorkest, zang en liveband samen zorgen voor een muzikale belevenis vol energie, herkenning en gezelligheid. Inmiddels is Lochem Pop Meets Harmony niet meer weg te denken uit het muzikale weekend in het centrum van Lochem. Samen met Blues Rond de Kerk vormt het evenement een feestelijke soundtrack voor de binnenstad. Het programma begint met de muzikanten van de toekomst. De jeugdleden van Advendo krijgen als eerste het podium. Vervolgens is het de beurt aan de slagwerkgroepen van Advendo. Met een mix van ritmische instrumenten, moderne technieken en aanstekelijke beats zorgen zij voor een optreden dat niet alleen gehoord, maar vooral beleefd wordt. De grote finale is voor het harmonieorkest van Advendo. Samen met een liveband, zanger, zangeres en backing vocals brengen zij een programma vol bekende hits die generaties verbinden. Lochem Pop Meets Harmony is daarmee veel meer dan een concert. Het is een muzikale ontmoeting tussen jong en oud, tussen harmonie en popmuziek en tussen luisteraars die al snel veranderen in een enthousiast meezingend publiek. De dag, zaterdag 4 juli, duurt van 11 tot half 4. De toegang is gratis en meer informatie is te vinden op de website van Advendo Lochem.
0: Radio Ideaal

door storm en woeste regen van Ancora. En u hoorde ook Biedem van Davina Michel. En u hoorde mijn collega Thea Saalmink met de agendatips uit de regio. Straks onder andere muziek van Manfred Mann en ook nog Marco Borsato. Maar nu ik dit programma zo maak, denk ik... het koffieconcert van The Hurken in Toldy klopt ongeveer op het einde. En ik weet dat de Heino's daar vandaag op programma staan. Dus ik dacht, ik zet er gezellig een van hun in. We gaan verder met muziek van de Heino's en hun plaat Iedereen.

0: vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Yeah, Radio Ideaal.
3: There she was, just a

0: De swingende middag. Een vrolijk einde van de middag.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenmoorde Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dag, buurvrouw.
8: Hey, buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
8: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
11: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

Een hele goede avond, zondag 28 juni, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De zwemvierdaagse in het openluchtzwembad van Steenderen wordt van morgen tot en met zaterdag georganiseerd. Tijdens de zwemvierdaagse zwemmen alle deelnemers minimaal 4 avonden en dan verdienen ze een mooie medaille. De groep die 14 banen zwemt start elke avond om 7 uur. De groep die 20 banen zwemt start elke avond om 7:30. Naast het banenzwemmen zijn er alle avonden bijzondere activiteiten in en rondom het zwembad. Zoals de buikschuifbaan, aquaballen, spijkerbroek hangen, touwtrekken en nog veel meer. Bij sommige activiteiten zijn er voor de winnaars leuke prijzen te winnen. Volwassenen zijn ook van harte welkom om mee te doen, zowel met het banenzwemmen als met de andere activiteiten. De feestweek wordt op zaterdagavond afgesloten met de spetterende Doggy Disco. Dansen, spelen in het water en swingende muziek. Inschrijfformulieren liggen bij de kassa van het zwembad.

Terug naar begin jaren 60. Wat een fantastische plaat. Gene Chandler en Duke of Earl. Daarvoor hoorde u ook nog Marshmello met Holy Water en de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even terug naar de jaren 90 met OMC en How Bizarre.

0: my face.
1: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. Afgelopen nacht was sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren, evenementen werden afgelast en op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op het recreatiepark Stroombroek beperkte de consumptie van alcohol door dat pas vanaf 8 uur 's avonds toe te staan. Hulpdienst en gemeente roepen mensen op om goed op elkaar te letten, genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op diverse plekken zijn extra koele ruimtes ingericht. Vanaf zondag wordt het langzaam minder warm. Ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van de Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43e editie lijken vooral de fanatieke deelnemers in het voordeel. Dat komt doordat de eerste etappe dit jaar een ploegentijdrit niet meetelt. Fanaten weten beter welke renners meedoen en in vorm zijn en kunnen zo met hun kennis andere deelnemers voorblijven. De organisatie overweegt daarom een wijziging. Mogelijk gaat de eerste etappe vanaf volgend jaar wel meetellen. Een week voor de collegewisseling heeft Partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te verstrekken over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een AZC in Montferland. Op grond van artikel 169 van de gemeentewet moet het college gevraagde inlichtingen aan de raad verstrekken, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met dat openbaar belang. Het college vindt dat daarvan sprake is. Daarmee wekt het college volgens Helder de indruk dat raadsleden niet te vertrouwen zijn met vertrouwelijke informatie. De motie kreeg alleen steun van de PVV. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Vandaag hadden we nog weer te maken met een tropische dag. De temperatuur kwam op veel plaatsen nog net aan de 30 graden. Daarbij werd in de loop van de middag de bewolking wel wat dikker, maar het is droog gebleven. En de wind die draait geleidelijk aan naar wat meer westelijke richtingen. Vanavond is nog een lokale bui mogelijk. Komende nacht is het droog. Koelt dan af naar een graad of 15 tot 16. Na het weekend hebben we te maken met een wat meer noordwestelijke wind. Het wordt dan allemaal wat minder warm. Temperaturen overdag oplopend naar een graad of 24. In de nachten koelt het dan af naar een graad of 14. En er kan op een enkele dag wat regen of een enkele bui vallen. Maar veel dagen blijft het droog met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden.
1: Achterhoek totaal.

van Verstappen en zijn plaat Je bent een vriend. Daarvoor nog de Steve Miller Band met The Joker. En hoor u natuurlijk het regionieuws en het weer allemaal hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Fijn dat u nog steeds luistert. Straks hoort u de agendatips uit de regio en heb ik onder andere muziek klaarstaan van Savage Garden. Maar eerst gaan we even terug naar de jaren 80 met Tanika Tintorim en Twist of My Sobriety.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zondag 28 juni opent Huis Verwolde in Laren haar deuren tijdens de open trouwlocatieroute. Een bezoek begint in de sfeervolle orangerie, de uitvalsbasis van elk huwelijk in de romantische binnentuin. Ook genieten bezoekers alvast in de tuin waar op het gazon bij de orangerie een stijlvolle stretchtent staat ingericht voor een diner en dicht bij het huis een intieme ceremonieopstelling. Er zijn ervaren trouwspecialisten die graag meedenken. Het team van Huis Verwolde staat klaar om vragen te beantwoorden en samen de eerste stappen te zetten naar een onvergetelijke trouwdag. Tussen 11 en 4 uur zijn aanstaande bruidsparen van harte welkom om deze romantische trouwlocatie te ervaren en inspiratie op te doen voor hun grote dag.

Club en Come Chameleon. En daarmee gingen we terug naar begin jaren 80. Daarvoor ook nog de prachtige Nederlandstalige plaat van Don Leon. En daarmee gaan we richting de klok van 7 uur. Dat betekent dat het tijd is voor het NOS-journaal. En dat u gaat luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink op deze zondagavond. Ik ga afsluiten met muziek van Buckers en Later Als Ik Doorburn. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

Ze zongen erover, BZN, The Summertime. En die is inderdaad deze week ook volledig begonnen. Lekker hoge temperaturen of lekker, ik weet niet of lekker was, maar we hadden het ermee te maken. Gewoon lekker cool blijven, lekker blijven luisteren naar Radio Ideaal en Ideaal Plus. Dan komt alles goed. Dit is Sterk Zondagswerk. Mijn naam is René Regelink. Over een minuut of 25 ga ik samen met Linda weer Raad waar die staat met u spelen. En speelt u straks mee. Cool blijven, lekker blijven luisteren naar Radio Ideaal en Ideaal Plus, dan komt alles goed. Dit is Sterk Zondagswerk. Mijn naam is René Regelink. Over een minuut of 25 ga ik samen met Linda weer Raad waar die staat met u spelen. En speelt u straks mee en u belt ook naar de studio, dan kunt u een waardebon winnen. En dan hebben we in het

29 jaar geleden bracht Frans Bauer deze Duitsstalige plaat uit. Buenos Dias, Weiße Taube. Daarvoor muziek van Henk Damen, Elke Ster aan de Hemel. Dialectmuziek van Jan Ottink. En hij zong over zin om weg te gaan. En de eerste in het rijtje was muziek van de Nightingales. Weet je wel wat ik voel voor jou? De volgende, de nieuwste plaat van de Doetinchemse zangeres Els Bakker.

Lekker vrolijk nummer hoorde u van de New Four en zongen over meisje met je blauwe ogen. Ik zie dat het bijna 3 minuten voor 8:30 is. Dat betekent dat we ons op gaan maken om dadelijk met u het spelletje Raad waar die staat te gaan spelen. Wilt u ook graag een waardebon winnen, dan zou ik zeker dadelijk mee gaan spelen. U kunt dan mooi de aanwijzingen even opschrijven of op de tablet, telefoon, weet ik wat er allemaal mogelijk is. Dus heeft u tijdens de volgende plaat nog tijd voor en we gaan lekker meezingen met de volgende plaat. En dat is er eentje van Nick en Simon.

0: Ja, even over 8:30 op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. Hier zijn we weer met het spelletje Raad waar die staat. Ik hoop dat u net zo cool zit dan wij. We zitten hier lekker in een gekoelde studio. En het is hier in ieder geval heel goed uit te houden. Ik zie dat er al gebeld wordt voordat ik de eerste aanwijzing heb doorgegeven. Dat kan. Misschien zijn er mensen bij die helderziend zijn, wie weet. En als u dadelijk meespeelt met Raad waar die staat, dan kunt u ook een waardebon winnen. Vanavond weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Linda gaat de telefoon opnemen en bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. Ik zal dan de eerste aanwijzing geven, dan kunt u ook gaan bellen. En die is als volgt. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Dus je kunt mij op vele plaatsen vinden. U kunt naar de studio bellen en het nummer daarvoor is 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
1: Bent u het niet?
0: Wat zeg je?
1: Is het misschien een kerstplaat?
0: Nee, is het niet. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Goedenavond, ideaal. Goedenavond, ben in de uitzending. Ja, Gert, zeg hem maar. Nee, gaat over. Nog een keer de eerste aanwijzing bij deze Raad waar die staat. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Volgende beller, goedenavond, ideaal.
2: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Koen.
0: Dag Koen, zeg maar.
2: Is het een prullenbak?
0: Een prullenbak, zoeken we niet Koen. Hé, hey, okay, dank je. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met Johannes, hallo.
0: Dag Johannes.
3: Mooi. Is er een weggewaaide partytent?
0: Weggewaaide party, hij er last van.
3: Ja, best wel.
0: ja, nee, is niet. Goed zo. Jo, Johannes, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Gert.
0: Dag Gert, zeg maar.
4: Hoe bedoel je dat? Ik ben
0: op vele plaatsen te vinden.
4: Is het een afvalbak?
0: Afvalbak? Nee, Gert, zoeken we niet.
4: Oh.
0: René, goedenavond.
5: Goedenavond, met Wim uit Lochem.
0: Dag Wim uit Lochem, zeg dus.
5: Ik denk hij te weer een ventilator.
0: Een ventilator, ja, die kun je inderdaad op vele plaatsen vinden, maar het is niet het antwoord, Wim.
5: Pas uit toch?
0: Hé, nee.
5: Probeer je het dan een keer.
0: Ja, helemaal goed, hè. Tot straks. Doei. Yo.

0: Ja, en bij die ventilator, zou ook de tweede aanwijzing wel kunnen. Je kunt mij daar vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop, want volgens mij waren op heel veel plaatsen die dingen uitverkocht. U belt maar 0314-377-970. De volgende beller, ideaal. Goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Zeg het maar.
1: Ik ben er op vele plaatsen te vinden. Is het een brievenbus?
0: Een brievenbus, Gert, ook niet. Dank je. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, met zo'n kisten bier, knalpotten.
0: Knalpotten, nee, het zijn nog geen knalpotten en nog geen piepjes.
2: Och, jee toch.
0: Goed zo. Jo. Jo, tussen, hoi. Met René, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Hoi, Tim.
3: Zijn het misschien ijsjes?
0: Ijsjes? Zoeken we ook niet, Tim.
3: Ah, oh, jammer.
0: Hey, dank je. Jo, hoi. Goedenavond, ideaal. Goedenavond, u bent in de uitzending. Maar niks gezegd.

0: Ja, we wachten even op een volgende beller. En u kunt nog steeds bellen naar de studio 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hoi Leo.
1: Zijn het medicijnen?
0: Medicijnen zijn het ook niet, Leo. We zoeken maar anders. Hé, dankjewel. Met René, goedenavond.
2: Ja, met Margreet een huurauto.
0: Een huurauto zoeken we ook niet, Margreet.
2: Hé,
0: jo, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi, Gert.
3: Ben het ballonnen?
0: Ballonnen zijn toch niet, Gert? Hé, jo, bedankt. Ja. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Met Johannes Nootje, hè?
0: Hoi.
4: Is een airco.
0: Een airco, zoeken we ook niet.
4: Dan ga ik verder zoeken.
0: Ja, helemaal goed. Jo, hoi. Goedenavond, Ideaal.
1: Met Leo.
0: Hoi.
1: Is het een schilmesje?
0: Een schilmesje, ook nog niet.
1: Oké. Okay.
0: Heel bedankt, hoi. Doei. Nou, de eerste twee doen we er ook nummer 3 bij. Je kunt mij op vele plaatsen vinden, toch ben ik niet overal te koop. En de derde, ik ben er niet zomaar. Dus ik ben er niet zomaar.

Nou, we zullen nu de drie aanwijzingen nog even een keer op een rij zetten. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Dat is de tweede aanwijzing. En ik heb een derde aanwijzing. Ik ben er niet zomaar. U belt me naar de studio 0314 377 970.

0: Ik denk dat vele luisteraars oververhit zijn en even wachten met bellen. Maar goed, de telefoon gaat weer. Dus we zullen de volgende gesprekken ook meteen weer in de uitzending halen. Ik wacht even op het teken van Linda en die heb ik. En daar komt hij. Goedenavond, ideaal.
1: Met Jan Nemen.
0: Dag Jan, goedenavond.
1: Ik zeg een ventilator.
0: Een ventilator zoeken we niet, Jan.
1: Oh, ja.
0: Hey, dankjewel. Yo, hoi. Goed, meteen over naar een volgend gesprek. En die blijft er niet zitten. Dus we gaan even over de muziek. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Annie.
0: Dag Annie.
2: Toevallig een opblaaszwembad.
0: Een opblaaszwembad zoeken we ook niet, Annie.
2: Oh, dat is jammer.
0: Hé, dankjewel. Puzzel ze. Jodo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Wim is Lochem.
0: Dag Wim.
3: Is er een medicijnkastje?
0: Een medicijnkastje is heel wat anders, maar zoeken we ook niet.
3: Oh,
0: nee. Nee. Hé, bedankt Wim.
3: Jo,
0: hoi.

0: Goed, we zullen nu ook de vierde aanwijzing geven. We zullen eerst even de eerste drie nog een keer doen. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Ik ben het niet zomaar. En de vierde, je kunt mij verschillend uitleggen. Dus het antwoord kunt u verschillend uitleggen. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Simone.
0: Simone, zeggen dus.
1: Ijsklonten.
0: Ijsklonten zijn het ook niet.
1: Nee. Nou, dat is ook weer wietig.
0: Ja, helemaal goed, Simone.
1: Hoi.
0: Ja, en ik zie op het scherm naast me dat er ook weer via WhatsApp wordt geprobeerd om te bellen. Dat kunt u wel doen, maar dan kunnen we u niet in de uitzending halen. Dus gewoon via de reguliere lijnen bellen met de studio. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi Tim.
0: Hoi Tim.
2: Is het misschien een onderzetter?
0: Een onderzetter? Ook nog niet.
2: Ah, jammer.
0: Jo, bedankt. Hoi. Vier aanwijzingen, een heel aantal bellers al, maar nog niet het juiste antwoord. Ik kan er ook wel bij zeggen dat we ook nog niet een antwoord hebben gehad waar ook maar iets in de richting komt.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hi.
1: Is het een krat bier?
0: Een krat bier? Nee, zoeken we niet, Leo.
1: Oké.
0: Okay. Jo, bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
2: Hoi. Ja, Margreet, ezels.
0: Ezels, het zijn nog geen ezels, Margreet.
2: Oké.
0: Hé, dank je.
2: We hebben door.
0: Jojo.

0: Met René, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Hoi Tim.
1: Is er misschien een bank?
0: Een bank? Zoeken we ook nog niet.
1: Oké. Okay.
0: Hey, joh, bedankt. Okay. Hoi. Yo. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, goedenavond hier met Thea.
0: Hoi Thea.
2: Hoi, is het misschien een schatkist?
0: Ook niet. Nee, zoeken we ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Hey, Thea, bedankt. Yo, yo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Goeiedag René, met Bert.
0: Dag Bert, hoi.
3: Is het geluk of mazzel?
0: Geluk of mazzel, zoeken we ook niet.
3: Goed zo.
0: Hey, dank je. Hoi.
3: Yo, bedankt.
0: Yo.

0: Nou, de vier aanwijzingen, hier komen ze nog een keer. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Ik ben er niet zomaar. En de vierde, je kunt mij verschillend uitleggen. Ideaal, goedenavond.
1: René, met Truus.
0: Dag Truus, hoi.
1: Is het een tuinslang?
0: Een tuinslang? Is het ook niet, Truus?
1: Oké.
0: Hey, jo, dank je. Jo, hoi.
1: Doei.

0: Ja, en wilt u ook graag een waardebon winnen? Bel dan met de studio, heeft de volgende beller ook gedaan. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Margreet Kunstglas.
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee, ik snap wat je bedoelt, Margreet, maar zoeken we niet. Hé, hey, dankjewel. Okay. Tot zo. Yo, ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
2: Is er misschien een kaart?
0: Zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dank je. Yo.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Nog een keer met Johannes.
0: Johannes.
1: Nu werkt het.
0: Nou.
1: Een handdoek.
0: Een handdoek. Mocht ik teleurstellen. Maar het is niet.
1: Ah, jammer.
0: Ja, hey, goed zo, Johannes. Dankjewel.
1: Yo.
0: Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ohio.
0: Ohio, zeg maar.
2: Een puzzel.
0: Een puzzel. Ook niet. Nee, oh. Het is toch wel anders.
2: Maar puzzel ik nog even door.
0: Ja, helemaal goed. Doe maar.
2: Yo,
0: bedankt. Hoi.
2: Yo.
0: Ideaal, goedenavond.
3: Goeiedag, associatie in Keiburg. Hoi.
0: Hoi.
3: Ik hoorde net een handdoek. Dat was niet goed, maar dat is een strandlaken.
0: Een strandlaken? Nee, zoeken we ook nog niet. Hé, hey, jo, bedankt. Jo, hoi.
3: Hoi,
0: hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Met Leo.
0: Hoi.
4: Is het een robot grasmaaier?
0: Een robot grasmaaier? Ook nog niet. Nee. Hé, hey, okay. Dankjewel Leo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
5: Daar.
0: Hi. Wat zoeken we?
5: Ik denk dat het een muis is.
0: Een muis? Nee, we zoeken geen muis. Hé, hey, okay, dankjewel voor het bellen. Doei.
5: Doei.
0: Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, Marianne Beltman.
0: Dag Marianne.
6: Lego, hallo. Lego.
0: Nee, zoeken we ook niet. Lego.
6: Oké. Okay.
0: Hey, goed zo. Hey. Dag Marianne.
6: Doei.
0: Joeroe. De vijfde aanwijzing. Eerst even de eerste vier. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Ik ben er niet zomaar. Je kunt mij verschillend uitleggen. En de vijfde nieuwe aanwijzing is... Ik ben ook wel in beweging. Dus ik ben ook wel in beweging.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Annie. Is het misschien een loper?
0: Een loper, Annie. Ook een leuk antwoord, maar ook nog niet.
1: Oké, jammer.
0: Bedankt. Jodo. Goed, wacht even een stukje muziek.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Margreet nog een keer. Keukenmachine?
0: Keukenmachine ook nog niet, Margreet.
1: Oké.
0: Hé, dankjewel. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Leo.
0: Hoi.
1: Is het een vlonder?
0: Een vlonder?
1: Wat in de tuin is?
0: Nee, ook nog niet. Nee. Oh. Nee. Hey, dankjewel Leo.
1: Okay.
0: Hoi. Yo, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Margreet, dank je. Gehoorapparaat.
0: Een gehoorapparaat? Ook nog niet. Nee.
1: Oké.
0: Hé, dank je, Margreet. Joei. Nou, de zesde aanwijzing komt erbij. Niet iedereen kan mij waarderen. Dus niet iedereen kan mij waarderen. Ja, die vierde aanwijzing, dat is dus, je kunt mij verschillend uitleggen. U was er misschien achter, dat betekent dus dat het antwoord verschillende dingen kan zijn. En met die zesde aanwijzing, niet iedereen kan mij waarderen, kan eigenlijk met meerdere antwoorden wel, of meerdere betekenissen van het antwoord. Laten we het in ieder geval zo zeggen. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Diana. Ik dacht een trap.
0: Een trap is het ook niet.
2: Oké,
0: het is
2: bedankt.
0: Wel een leuk antwoord. Ja,
2: ja.
0: Dankjewel. Joi. Ideaal, goedenavond.
1: Margreet, een tondeuze?
0: Een tondeuze, zuke wil nog niet. Nee.
1: Oké.
0: Hey, bedankt. Joi. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim.
3: Ik denk misschien een vliegenmepper.
0: Een vliegenmepper. Ook nog niet, Tim.
3: Ah, oké. Okay.
0: Hey, bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
4: Ja, René met Truus.
0: Truus.
4: Is het sla?
0: Wat zeg je?
4: Is het sla?
0: Sla? Nee, ook niet. Nee.
4: Dank je wel.
0: Hey, bedankt. Okay. Hoi. Ah, er wordt goed over nagedacht met de antwoorden. Want ja, het antwoord kan meerdere betekenissen hebben. Dus leuk. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond met Birgit.
0: Birgit.
5: Is de lift?
0: Een lift? Ook nog niet.
5: Oké, okay,
0: hey, Birgit, dankjewel. Joei. Goedenavond, ideaal.
1: Margreet, dank je.
0: Ja.
1: Een barometer?
0: Een barometer, ook nog niet. Hé, hey, bedankt. Joei. Ja, hij goed. Jo. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond. Ik denk dat het een rat is.
0: Is het ook nog niet? Nee. Hé, hey, dankjewel. Jodo. Doei. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, goedenavond hier met Thea. Is het misschien een traan?
0: Een traan? Ook nog niet? Nee.
7: Ook niet.
0: Hé, hey, dankjewel Thea. Jo. Jo. Ideaal, goedenavond.
8: Maar Daniel.
0: Hoi Daniel.
8: Ik dacht noodlis.
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
8: Okay.
0: Hey, jo, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond. U bent in de uitzending, goedenavond.
9: Hoi Tim, ik ga
0: je niks gezegd. Ideaal, goedenavond.
10: Hoi, met Tim.
0: Hoi Tim.
10: Is het misschien een ster?
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
10: Hé,
0: dankjewel. Jodo. Ik zal ze alle zes even op een rij zetten. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Ik ben er niet zomaar. Je kunt mij verschillend uitleggen. Ik ben ook wel in beweging. En de zesde, niet iedereen kan mij waarderen. Ideaal, goedenavond.
11: Goedenavond, met Leo.
0: Hoi.
11: Een koelkast.
0: Een koelkast, ook nog niet, Leo. Het is nog wat anders. Doei. Ja, hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond, met Ido. Is het heel toevallig de tijd?
0: De tijd zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi.
12: Doeg.
0: Ideaal, goedenavond.
13: René. Verschrikkelijke beesten binnen. Een mug.
0: Een mug? Nee, zoeken we ook niet. Dag Truus. Jodo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
14: Ja, goedenavond. Met Wim is Loggen.
0: Wim.
14: Is het een thermometer?
0: Een thermometer. Ook nog niet.
14: Ook nog niet.
0: Hey, dank je. Ja, joh. Hoi. Ja, je kunt er wel mee stoppen, maar dan weet je zeker eigen waardebon gaat winnen. Dus gewoon blijven proberen met een antwoord. We gaan één bellen doen en dan krijgt u de zevende. Ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
0: Tim.
9: Is het misschien een mun?
0: Wat zeg je, een?
9: Mun.
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Joei. Ideaal, goedenavond.
15: Met Daniel.
0: Hoi.
15: Ik dacht een flitspaal.
0: Een flitspaal? Ook nog niet. Nee, hé, hey, dank je. Hoi. Goed, ik had gezegd dat ik de zevende aanwijzing zou doen. En dat is de volgende. Je kunt pijn in de buik van mij krijgen. Je kunt pijn in de buik van mij krijgen. Ideaal, goedenavond.
16: Met Leo.
0: Hoi.
16: Is een nat washandje?
0: Een nat washandje? Ook nog niet. Nee.
16: Oké.
0: Hé, dank je. Hoi. Goed, en ja, toch heeft dat antwoord van Leo best wel een link met mijn antwoord. Op één manier dan. Ideaal, goedenavond.
17: Ja.
0: Met wie spreek ik?
17: Met Henny.
0: Dag.
17: Hallo. Is de weegschaal?
0: Een weegschaal zoeken we ook nog niet.
17: Jammer.
0: Nee. Hey, dankjewel. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
18: Goedenavond, met Joke.
0: Joke.
18: Is het een spin?
0: Een spin? Ook nog niet, Joke. Nee. Hé, hey, dankjewel.
18: Jammer.
0: Joeroe, hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond met Ido. Is het heel toevallig liefde?
0: Liefde? Is het ook niet, Dino? Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
19: Margreet, ik dacht ijs.
0: Ijs? Nee, ook niet. Nee.
19: Oké. Okay.
0: Hé, hey, dankjewel. Hoi. Alle zeven op een rij. Je kunt mij op vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Ik ben er niet zomaar. Je kunt mij verschillend uitleggen. Dus het antwoord heeft meerdere betekenissen. Ik ben ook wel in beweging. Moet u zelf trouwens doen. Niet iedereen kan mij waarderen. En dat geldt voor meerdere uitleggen van het antwoord. En de zevende. Je kunt pijn in de buik van mij krijgen. En dat denk ik dat maar met één deel kan. Ideaal, goedenavond.
15: Maar Daniel.
0: Daniel.
15: Is dat een wentelteefje?
0: Een wentelteefje? Nee, zoeken we ook niet. Nee. Hey, okay. Heel bedankt. Hoi. Ik kan er meteen bij zeggen dat het een heel kort antwoord is wat wat we zoeken. En een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
20: Ja, goedenavond. Wim is nog een keer. Ik had gezegd dat ik stoppen mag.
0: Ja, maar ik zei ook van ja, dat wij zeker dat je geen bonnen wint.
20: Ja. Het zal wel geen douche werden. Maar.
0: Nee, het is geen douche. Nee. Nou, hey, nou, bedankt.
20: Nu stop ik me zeker mee.
0: Ja, yo, hey, tot volgende week. Ja, gewoon blijven proberen. 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
21: Hallo.
0: Mooi.
21: Een loopband.
0: Een loopband. Nee, zoeken we ook niet. Hey, jo, bedankt. Hoi.
21: Yo.
0: Ideaal, goedenavond.
22: Ja, we nemen Benny.
0: Hoi.
22: Is het een paddenstoel?
0: Een paddenstoel. Ook niet, Benny.
22: Nee, oké. Okay.
0: Hey, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
18: Goedenavond, met Joke. Is het een muis?
0: Een muis, ook niet. Maar de eerste letter is goed. Ja?
18: Oké, dankjewel.
0: Jo, bedankt. Hoi. Dus het antwoord begint met een M. Het is een heel kort antwoord van drie letters. En wat zoeken wij?

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, René, met Anno.
0: Anno, hoi.
1: Hi, is het een mat?
0: Een mat? Nee, ook niet.
1: Oké. Okay.
0: Hey, dankjewel, Anno.
1: Jo,
0: hoi. Goed, meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Ja, wij dachten ook een mat, dus wij hebben niks meer.
0: Nee, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met de neming.
0: Ja.
3: Is het een mol?
0: Een mol, zeg je. Nee, ja. Ook niet. Nee.
3: Oh,
0: nee. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Maar de tweede letter is wel goed. Het is M-O. En wat zoeken we dan nog meer? Ideaal, goedenavond. Ik hoor niemand. Goedenavond, ideaal.
4: Margreet, een nop?
0: Nee, ook niet. Wat zeg je, een?
4: Nop.
0: Ik kan je niet verstaan.
4: Een nop.
0: Nee, is het ook niet. Nee, jo, okay. Bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, met Ben.
0: Ben.
5: Hallo.
0: Zeg het dus.
5: Is het een mat?
0: Een mat? Nee, het is geen mat, Ben. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Meteen voor volgende beller. Ideaal, goedenavond.
6: Hallo, met Saar. Is het misschien een mok?
0: Een mok? Ook niet, Saar. Dankjewel. Jo, hoi. Ja, het is M-O en dan moeten we nog een derde letter hebben. Ik zit even te wachten op een telefoontje.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Margreet, ik denk nu een mol.
0: Een mol, zeg. Ja. Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dank je. Joei. Ja, er wordt zoveel gebeld dat de centrale gewoon helemaal vastloopt. Dus we moeten altijd even wat telefoontjes eruit doen. Dus excuses.

Ja, we wachten nog maar even af, want we kunnen nog geen luisteraar in de uitzending halen. Er zitten zo ontzettend veel gesprekken zitten erachter. Dus even geduld nog.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Mirjam.
0: Mirjam.
1: Ik wil wel graag een antwoord geven. Een mop.
0: Een mop. Ja, dat is het enigste juiste antwoord, Mirjam. Waar bel je vandaan, Mirjam?
1: Vanuit Zelm.
0: Vanuit Zelm. Nou, hartstikke mooi dat je meespeelt. Als je even teruggaat dadelijk, of even terugbelt naar de studio voor de adresgegevens, dan krijg jij van ons die waremond thuis gestuurd, Mirjam, ja?
1: Oké, helemaal goed.
0: Goed zo. Hier is Linda dadelijk weer voor jou. Yo. Ja, Mirjam gaf dus het juiste antwoord. We zochten een mop met een P. En ik zie dat er nog steeds volop wordt gebeld. Mensen, je hoeft niet meer te bellen. Je kunt mij vele plaatsen vinden. Toch ben ik niet overal te koop. Ik ben er niet zomaar. Je kunt mij verschillend uitleggen. Ik ben ook wel in beweging. Ja, die mop als je schoon wilt maken. Niet iedereen kan mij waarderen. Nee, het schoonmaken niet. Maar ook als iemand een mop vertelt. En je kunt pijn in de buik van mij krijgen. Ja, als mensen kunnen soms zoveel moppen vertellen dat je gewoon niet meer kunt van lachen. En dan zeggen ze wel, ik heb pijn in de buik van lachen. Goed, het was dus een mega lange raad waar die staat vanavond. En Mirjam krijgt van ons die waardebon thuis gestuurd. En die wordt beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Natuurlijk Rijnt en Gerry bedankt voor deze hele mooie raad waar die staat. Linda voor het aannemen van de telefoon. En wij gaan gauw verder met het tweede uur van Sterk Zondagswerk. MUZIEK

Ja, en dat was hij, Mike Vincent. En hij zong over een hoed vol zonneschijn. Nou, dat lukte in ieder geval de laatste dagen wel. En volgens mij de komende dagen ook wel. Ja, we krijgen nogal wat reacties dat mensen er niet door konden komen. En dat het met de centrale niet helemaal goed ging. Ja, dat kan soms gebeuren. Er zaten zo verschrikkelijk veel telefoontjes erachter dat onze centrale zei van ja, nou doet hij het maar lekker zelf even. Goed, kan gebeuren, maar de prijs is eruit en is naar Mirjam in Zelhem gegaan. En voor de mensen die het antwoord ook wisten en die er niet door konden komen, u heeft volgende week weer een nieuwe kans, want dan is er weer om 20:30 een raad waar die staat. Goed, dit is Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Ik heb over een minuut of 10 laten we doen, ons ideaal, onze promotieplaat, 9:30 instrumentale muziek. En wij gaan verder met een mooi stukje Duitsstalige muziek. Luister mee.

0: Ja, en dit was ook weer zo'n mooie van Wimmy Bauma. Waarschijnlijk heeft u nog niet zo vaak gehoord, maar een hele mooie dus. Zing en leef zonder zorgen. En dat zou wel het allermooiste zijn als dat zou kunnen. Ik zei het al, rond 8:45 hebben we ons ideaal, onze promotieplaat. En in het eerste noemde ik toch al de zangeres die al heel wat jaren in het vak zit. En dan hebben we het over Corrie Konings. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt en die is getiteld Er hangt iets in de lucht.
1: Dit is deze week ons ideaal.

Prachtig mooi, deze van Grat Damen. Hij zong over Santa Maria. Vader Abraham kwam er voorbij met zijn nummer Geluk. Julio Iglesias hoorde u met het nummer Quero. Antco en Sylvia, je bent een droom voor mij. En de eerste in het rijtje van vijf was Ons Ideaal. En dat was Corrie Konings met haar nieuwste single Er hangt iets in de lucht. Rond 9:30, altijd instrumentale muziek op Ideaal Plus. Maar ook op Radio Ideaal.

kippenvelnummer van Jannes en hij zong over Dora's ogen. Daarvoor muziek van Bert Zwier. Weet je het nog? Duitsstalige muziek van die Zillertaler en de instrumentale van Ai Ai Don José in de uitvoering van de groep Highway. En dat allemaal bij Radio Ideaal en Ideaal Plus. We gaan het even wat rustiger aandoen met een heel mooi Engelstalig nummer.

En zo is het. René Schuurmans, geniet van het leven, voor zover het kan natuurlijk zeker doen. Dit was Sterk Zondagswerk voor vanavond. Volgende week zondagavond is dit programma weer. En ik hoop dat u allemaal weer lekker mee gaat luisteren. En in die grote getalen mee gaat spelen met Raad waar die staat. De volgende plaat, die wil ik toch graag nog even een klein stukje van draaien. En dat zeker na afgelopen vrijdag. Mij blijft graag tot volgende week zondagavond. Goed, Korn.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.